de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

van een brommer. Dit is, even kijken. Dit is PNL Santiago Lima Whisky, PNL Sierra London Washington. Even kijken, die is nou bij de Nons. Dan moet ik toch eens even uitgaan. Dit is PNL Santiago Lima Whisky. Ja, dat is een vraagteken. En dat heb ik ook, ja. Dus hoe is dat nou mogelijk, dat die een vraagteken terug zijn? Dit is PNL Santiago Lima Whisky.

Now he's got it. And now he's got the daisies. This is the amber. The ene is met een spriet omhoog. Rechtstreeks een spriet omhoog. En de andere die is met mijn element Yagi. Maar dan natuurlijk ook wel horizontaal. En even kijken of ik ze de goede kant op heb. Waar is het? Moet ik naar het westen doen natuurlijk. En ja. Oké, dit is PNL Santiago, die maar wist ik.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Ja, heb ik.

de tijd. Het is nu 1:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Daar ga ik daar nu over praten. Dus nu praat ik zowel over de Noordzee TNOS. En nu spraak ik ook over Utrecht, IJsselstein. Dus, en noemen we dat dan ook PI2NOS? Nee, je bent op maand op 4 is dat dus duidelijk dat dit PI3UTR is. Dus, dan is dit voortaan PI2UTR. Ja, nee, ik dacht dat dat ook PI2NOS was of zo, maar goed. Ik weet niet of jij natuurlijk nou op die 2 meter hebt kunnen luisteren zo snel. Maar ik ga dus eerst even terug weer naar de 70 centimeter. En dan laat ik nu de 2 meter los.

0: Yes. Hey, kost even wat moeite, want ik heb hier op dit scherm alle 13.000, geloof ik, relaisstations staan. Dan is dat even moeilijk om de juiste te pakken. Maar als het goed is, is dit dan Papa India 3 TR-R, de R van repeater. En dan gaan we eens kijken of P0 SLW, P0 Sierra Lima Whisky aanwezig is op deze frequentie. Over.
1: Oké, ook hier heb ik weer netjes gewacht tot die uitging. Ja, ik heb hier twee mogelijkheden. En dat is eentje met een. Even kijken. Een antennetje die je vroeger voor de 2 meter gebruikte. Met al die spietjes erop. Ik kan me niet op de. Maar dat was een kruisjager. Oh, had ik een kruisjager voor 2 meter. En die kruisjager, daar heb ik nou alleen maar de verticale, ja, de verticale van gebruikt. En die heb ik nou, ik hoop richting IJsselstein, neem ik aan, hè. Ja, IJsselstein, oh, die moet ik nog richten naar richting IJsselstein. Even kijken waar, of dat ergens klopt, dan moet ik even hier naartoe. Ja, IJsselstein. Oh, ja, dat zou niet naar het zuiden kunnen. Nou, dat zullen we dadelijk. Ik heb hem nou puur west staan. En hij zou iets naar het zuiden kunnen nog. Dan zou het misschien nog iets helderder worden. Ik heb er hier ook nog één staan. Die gaan we dadelijk even proberen. Maar ik ga eerst even horen of dit signaal is overgekomen. PA0JWU, dit is PA0 Santiago Lima Whisky die overgaat op ontvang.
0: Yes, oké, Simon, P0 SLW, P0 Juliet Whiskey Uniform vanuit Kootwijk Radio. Ja, deze verbinding die ruist iets. Deze via NOS was het volkomen doodstil. En hier zit toch wel wat ruis op. Dat is zo'n 20% ongeveer. Je hebt twee antennes. Eén staat het hele spul is allemaal verticaal gepolariseerd, als ik het me goed herinner. Dus de polarisatie is wel goed. Misschien een klein beetje inderdaad meer naar het zuiden. Maar terwijl je aan het draaien was, merkte ik verder aan het ruisniveau weinig verschil. Het zit er wat op, maar de modulatie ligt er prima op. Maar het is iets rumoeriger als via de NOS, hè. Goed, misschien heb jij intussen een ander apparaatje weer ingeschakeld met een andere antenne. We gaan eens luisteren. Het is P0JWU in verbinding met P0 Sierra Lima Whisky via PI3UTR. Over.
1: Oké, als het goed is, heb ik hem nu iets bijgedraaid. Want daarnet had ik hem nog, ik heb nog nergens daar gedraaid. Daarnet. En nu heb ik hem iets bijgedraaid en ik vond zelf dat jij nog beter binnenkwam. Dus er was nog minder ruis. Dus als het goed is, dan heb jij nou ook nog iets minder ruis dan mij. Wat gaf het tenminste dat neem ik te gaan. Dan ga ik even naar luisteren. Go ahead.
0: Ja, oké, prima. Duurt altijd eventjes, hè. Bij jou duurt het, als ik overga, 21, 22, 23, 24, zo 5 seconden ongeveer voordat jij in de lucht komt, hè. Ja, dan verdwijnt hier TX, komt er de RX te staan, dat ik dus op ontvangst ga. En dan duurt het eventjes voordat jij in de lucht komt. Ja, ik heb het idee dat het inderdaad een fractie minder is. Het is dus tenminste hoorbaar dat het minder ruist. En beter dan 3 dB zullen we dan maar zeggen. Hè? Want dat was zo'n beetje het criterium, herinner ik me. Het is wel een tijd geleden hoor dat ik dit soort QSO's heb gemaakt. Maar ik vond het wel leuk om gewoon vanuit waar ik ook met dit apparaat ter wereld loop op een internetverbinding is dan gewoon bijna een ruisvrije verbinding mogelijk, hè, met Japan of met China of met Utrecht in dit geval. Goed, dan had je nog een andere antenne, dacht ik. Gaan luisteren. Dit is PA0JWU voor PNL Sierra Lima Whisky. Over.
1: Ja, bij mij duurt het ook 5 seconden. Ja, 5 seconden voordat ik aan de beurt ben, hoor. Hé, hey, maar jij bent eigenlijk, nou, ik kan wel zeggen, ruisvrij, hoor. Nou, ik moest er een klein beetje bij zetten nog, die antenne, daarnet. Maar je bent gewoon ruisvrij. Nou heb ik natuurlijk maar een wattje of 6, hoeveel heb ik? Ja, dat kan ik even niet zien. Tussen de 6 en de 8 watt heb ik waar ik mee zend, hè. Dus je hebt kans dat jij even met wat meer bent. Nee, maar dit gaat uit de kunst. Ja, we gaan die andere ook eens proberen. En dat zal wel wat minder worden ook, want dat is er ook eentje met maar 6 watt of zo. Maar dat is een spriet. En die, dat is dus verticaal. En die staat wel hoog. Ja, die staat wel lekker hoog, dus dat is misschien een voordeel. Maar daar kan ik verder niet aan draaien. Dus ik ben benieuwd. Ik ga eens even over nou naar de andere condor. Dus ik ga gewoon doorpraten.

0: Ja, even kijken. Zo, dan heb ik deze uitgezet. Nou zit ik dus op de andere condor. Het zal me niks verwonderen als dit toch een heel stukje minder is. Hoewel de antenne eigenlijk wel beter is, want dit is een spriet die er speciaal voor gemaakt is. Voor de 70 centimeter, voor de 2 meter. Oh ja, dat is ook heel de 2 meter. Nou goed, het is een spriet in ieder geval. En die staat vrij hoog. Het is de hoogste behoorlijk en boven mijn dak uit. En die andere, dat is die 2 meter richtantenne. En die moet ik echt draaien naar Utrecht. Utrecht, hè, ja. En, nee, ik moest hem niet naar Utrecht draaien. Ik moest hem naar, ja, toch wel. Ja, dan weet ik het zelf niet meer. Maar goed, en die staat, dus die is er nog iets. Die zou specifieker moeten zijn, maar dat is die niet. Maar je hebt natuurlijk kans dat die 2 meter antenne, dat die nog versterking geeft, hè. Ja, dat zou ook nog kunnen. Vandaar. Nou, ik ben benieuwd hoe jij dit signaal hier aan deze kant ontvangt. De ene is dus, dit is dus een sprietje omhoog, maar die staat wel lekker hoog, hè, officieel. En de andere is een 2 meter antenne en dat is nog een kruisjager ook, waar ik alleen maar de verticale van gebruik. Hè. Dus ik ben benieuwd. PANO-JBU, PANO-SLW.
1: Yes, oké, Simon. Ja, ik heb het idee dat deze toch wel wat beter is, maar ook het audio is veel harder, hè? Ik heb hier een VU-metertje op het scherm staan.
2: Het is nu 2:00
1: middags. En dat staat, als je praat, behoorlijk in het rode vlak. En dat was bij die andere niet. Er zat ietsje, hier zit, heb ik het idee inderdaad, nog wat minder ruis op. Wel waarneembaar, maar toch veel minder dan in het begin op het andere apparaat. Maar je zou het volume van het laatste apparaat wat je gebruikt wat terug kunnen nemen als dat tot de mogelijkheden behoort. Hè? Dat gaan we eens even beluisteren. Papa van El Sierra Lima Whisky, PNOJWU. Ja, ik ben met mijn 88ste levensjaar bezig, Simon. En het kost wat moeite om toch weer eventjes wat karakteristieke eigenschappen van dit soort verbindingen voor de geest te halen. Hè? Geheugen, dat wordt ook wat minder. Maar ik had de frequentie toch al redelijk door. Dat viel mij op toen ben dat tijd met die frequentiekeuze. Wat is het nou? De zendfrequentie beneden de 145 megahertz ligt. Hè? Wat is het? 144, 577. Nou ja, goed. In ieder geval kun je wat minder moduleren, want het scheurt eruit. Hè? PANO-JWU over.
0: Hij is er weer. Ja, het duurt 5 seconden, precies wat je zei. Ja, nou, het is in ieder geval een goede opmerking. Ik moet mijn modulatieniveau moet ik dus naar beneden halen. Ja, dat betekent dat ik hem open moet schroeven en van achteren de juiste potmeter moet zien te vinden weer. Dat staat allemaal hier op papier, hoor. En dan moet nog de goede kant op draaien natuurlijk ook. Dus dat is. Maar het is toch wel heel goed om dat te horen natuurlijk. Hè. Dus wat dat betreft uit de kunst, Jan Willem. Hé, maar ik ben hartstikke jaloers op jou, hoor. Want ik ben mijn 79-jarige ronde bezig. Dus ik ben over 4 maandjes ook 80. Maar ik ben veel verder weg dan jou, hoor. Dat weten we al. Omdat we al meer met elkaar gesproken hebben, hè. Maar het is, bij mij is het helemaal tenminste, ja, bij mij is het nog wel heel, heel erg ver weg, hoor. Ik kan nog dingen nog een halve minuut onthouden. En als er dan er doorheen gepraat wordt of nog een opdracht krijg of zo, dan weet ik ze allebei al niet meer. En oh jongen, hou op. Ik hoop niet dat er iemand meeluistert. En denk erom, dit is er nog eentje. Die wordt helemaal door het halve land uitgezonden natuurlijk. Hè. Dus oei oei, we moeten erover ophouden. Maar ik ben jaloers op je. Ik heb hier gewoon nou 1, 2, 3, 4 konden te staan. En nog een korte golf zendtoestand staan die het ook helemaal doet. En ik heb nog een echte zendontvanger voor de 2 meter. Zo, die ook nog meer dan 100 watt levert. Dus ik kan praten, ik kan nog een hele hoop praten en zo. Maar serieus praten over de hobby. Ja, ik heb hier lineair zelf gebouwd, dat weet je. Nou, er komt 1 kilowatt uit. En ze doen het, hè. Prachtig hoor, als ik een verbinding maak op de golf. Nou, dan krijg ik gelijk complimenten. Maar ik heb dat ding, ja, ik mag natuurlijk nooit te veel. Maar gelijk complimenten. Maar dat is wel 20 jaar geleden dat ik hem gebouwd heb, hè? Geen 25 jaar geleden niet. En toen wist ik het allemaal nog. Maar nou, hier die kommetjes staan gewoon elke dag helemaal standby. En voor mij natuurlijk allemaal op aandacht voor. En dat was het dan, hè. Hé, maar we gaan het er niet meer over hebben. Overigens, mijn vrouw heeft ook een vraag gesteld. En die heb ik niet kunnen beantwoorden of dat ik hem niet verstaan heb. Niet goed verstaan heb. Dus ik moet naar haar gaan luisteren. Ik zou zeggen, Jan-Willem, het is haast 2:30, ik ben haast aan mijn middag. Oh ja, ja. Daar gaan we het ook niet over hebben. Ik zou zeggen, ik denk dat het aardig geslaagd is, alles bij elkaar. PA0JWU, PA0SLW.
1: Ja, oké, Simon. PA0SLW, Sierra Lima Whisky, PA0JWU. Nog steeds, zwaar bewolkt niet. Zon komt er af en toe een beetje doorheen, zullen we maar zeggen. Zeer aangenaam om hier buiten te zitten. Hè? En dan maken wij een amateurverbinding. En die geldt voor jou ook als een amateurtransmissie. Maar hier is het een iPad. Waar ik het repeater, hoe heet dat nou, Eurohuppeldepub, heb aangevraagd. Even kijken hoor, Simon, of het dat moet blijven staan, als het goed is. Ik zie een meter nog wel bewegen.

0: Zo, ik was er eventjes uit, geloof ik, als ik het zo wel heb. Goed, we zijn weer terug. Ja, EchoLink. Deze verbinding loopt via EchoLink. Nou, kijk maar eens als je tijd hebt. Goed, Lilian heeft gebeld. De proef is geslaagd. Laat dus een van die dingen, van die condors, herstel. Is op, wat was het, PI2NOS staan, want die komt er toch wel het fraaiste door, hoor, moet ik zeggen. En dat is dan 70 centimeter, 34 en nog wat. Dit is dan Utrecht, hè, op 145, 575, geloof ik. Prettige voortzetting, bedankt voor de proefneming. En ja, laat er eens eentje staan. Kijk, ik kan wel aanroepen. Maar als hij aan het scannen is en ik hou dan net mijn mond als hij op NOS doorkomt, dan lukt het niet, hè? Dus de vraag is, laat eens eentje staan. Dan roep ik je te pas en te onpas eens eventjes op om te kijken of je dan in de check aanwezig bent, Simon. Prettige voortzetting. Goed aan Lilian. En PNO JWU vanuit Kootwijk Radio sluiten. Ciao.
1: Nee, geweldig, Jan-Willem. Geweldig. Nee, ik zal de los aan laten staan op 70 centimeter. Dat kan heel makkelijk hier zo zijn aan te vinden. En ja, die andere kan ik ook. Ja, ik kan eigenlijk alles kennen hier zo. Het zijn, ja, iedereen lacht erom als ik zeg dat ik net kom door 3000, zijn het wel hoor, zijn niet van die zwarte dingen, zijn er al met mooie voorgrondjes. Maar als ik daarmee werk, dan moet iedereen dan lachen, want die zijn allemaal al 30, 35, 40 jaar oud, hè, die dingen. Maar eigenlijk, nou, ze zijn voor mij zijn ze geweldig. Je hoeft er maar een antenne op aan te doen als je er een lach geregeld hebt. Hè. Je moet weten hoe je het doet. Maar dat weet ik dan toevallig allemaal. Ja, als je er een antenne op hebt, ja, dan kan je er alles mee. Dus, ik kan. En dat is wel best lachen, maar ik heb een aardige typische en ik hoor verschrikkelijk veel repieten. Die hoor ik ook, of ik ermee kan werken, is weer het tweede. Maar die hoor ik ook, Nijmegen, Rotterdam. Ja, Groningen, maar Groningen is wel naar Nijmegen, geloof ik. Dus daar moet ik even mee oppassen. Maar Haarlem en zo hoor ik ook zonder meer. Dus nee, makkelijk. Hé, ik ga ook eens even naar beneden even kijken wat mijn vrouw mij opgedragen heeft. Want dat hoort er ook bij, hè. Groeten ook aan Leona. PNOSOW, QRT.
0: Ja, oké, prima. Ik krijg van buienalarm een berichtje binnen Radio Kootwijk over 25 minuten een regenbuitje. Nou, dan ga ik wel even op buienradar kijken waar en hoe. Oké, Simon, bedankt voor de proefneming. Als ik een gesprekje met je wil hebben, dan doe ik dat, probeer ik dat in eerste instantie via PI2NOS. Geeft de beste kwaliteit op dit ogenblik. En prettige voortzetting, hè? PNO SOW, JWU vanuit Kootwijk Radio met je sluit.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Delta ANL, Hotel November Lima Mobiel.
1: Hey Fred, goedemiddag.
0: PD0HNL, ben jij weer terug in het land? SPA9F, over.
2: Ja, het blijft geen feest, hè. PA9F, PD0HNL, mobiel. In Vught. Een altijd mooie Vught. Ja, ik heb mijn eerste ritje er weer op zitten. Het is weliswaar een kleintje, maar goed, hij zit er alweer op. Dus we beginnen weer in het ritme te komen. PA9F, PD0HNL, mobiel.
0: Ja, QZL, Fred. Dat is verdomme hard gegaan. Zijn jullie maar een week weg geweest? Of zijn jullie toch langer weg geweest? Maar in mijn optiek zijn jullie net pas weg, joh. Maar jullie zijn, te lang zijn jullie naar Portugal geweest dan?
2: Ruim 2 weken, hè? We zijn ruim 2 weken in Portugal geweest.
0: Goed dan. Godverdikke, wat is dat hard gegaan, joh. Niet te zuinig, hè? Oké dan, ja. Ja, joh, de tijd vliegt uit naar je zin hebt, Fred, hè? Ik ben rijdend op de N214 in de richting van Meerkerk op de, vanaf Dordt, zeg maar, vanaf Lessegraaf, die hoek. Ik zit bijna bij de A27, ik ben er ook bijna hoor, kilometer of 3, dan ben ik er. Voor het repareren van een vaatwassertje, dan heb ik er nog één op de kolk en dan ga ik richting QTA, hè. Vanavond weer de wei in, dus. Nou, je hebt wel meegekregen natuurlijk in de berichtgeving dat ik mijn vaste uitzendtijd op zaterdagmiddag gaat verdwijnen. Op mijn eigen verzoek trouwens. Dus daar was eigenlijk niemand blij mee, behalve ikzelf. En de reden daarvan is domweg Fred. Ik werk natuurlijk sinds juni maar 4 dagen in de week meer. Dus ik heb die vrijdag altijd vrij. En als ik een keer met de caravan weg wil, of ik wil een keer lang weekend weg, zit ik altijd zaterdagmiddag natuurlijk nu met die uitzendingen. Kijk, voorheen was het gewoon een weekend. En ja, je bent toch altijd weekend wel thuis, want voor een weekendje ga je niet echt weg. En nu kan ik zeggen, natuurlijk donderdagavond, ik stap in de auto en ik rijd met de caravan ergens heen en ik hoef van zondag in huis. Dus dat is uiteindelijk de reden dat ik verzoek heb ingediend enige tijd geleden bij Boris om in plaats van op zaterdag donderdagavond te gaan draaien. Dus ik draai nu op, tenminste vanaf 15 oktober gaat dat in, ga ik draaien op de maandagavond en op de donderdagavond. Dus donderdag de 15e is uiteindelijk de eerste uitzenddag dat ik afwijk. En dan zaterdag de 17e, dan draai ik dus niet meer. Dus ik draai nou maandag en donderdag straks. Dus dat is de reden. Bij gelegenheid, ik heb natuurlijk een aantal bedrijven en instanties, en ook bij ons in de winkel en in het winkelcentrum, daar hebben ze gevraagd van, joh, kun je een keer een live-uitzending verzorgen? Dat kan altijd. Maar dan doe ik dat bij gelegenheid nog wel op zaterdag. En dan in overleg met de dienstdoende DJ die dan op dat moment draait. Dus of ik draai op zijn tijd of ik draai daarna. Dus dat is een beetje het verhaal, Fred. PD0HNL, retour. PA9F, bijna in Meerkerk, over.
2: PA9F, PD0HNL, bij de mobiel. Ja, ik had het al meegekregen. Dat snapte ik al. Ik zei het al tegen José. Ja, hij is op vrijdag tegenwoordig vrij met zijn oude lullige zeik. Hi. Dus ik snap dat wel. Ja, toch? Ja, ja, ja. Nee, joh, die vakantie ging veel te snel, man. Nou ja, nee, niet te snel, hoor. Lekker weer terug en weer het oude ritme. José is 2,5 week vrij geweest. Ik ook natuurlijk eigenlijk. En daarmee. En nou weer terug. Ik ben nog even aan het kijken geweest wat ik ga doen hier met de 10 meter set in de auto. Nou, daar heb ik nu een plek voor gevonden. En dus nou, dat moeten we dan ook wel eens eventjes gaan doen. En dan nog even een quad antenne op het dak. Dus die is voor 28, 2 meter en 70. En die is ook voor, volgens mij ook voor 6 meter geloof ik, zo weet ik veel. Maar ja, dat heb ik toch niet. En dan is het weer compleet, hè, in de toetoet, hè. En dan ben je een beetje anders dan als in de andere zat, maar wel netter en beter. En beter te overzien. En ja, nou, blij mee dus. Dus dat moeten we nog even gaan doen, hè, allemaal. Ach ja. Maar vandaag eerst nog eventjes de voorruit laten repareren. Er zat een sterretje in. In Frankrijk slecht weer, dus nou, dan weet je.

0: En nou, en eventjes door de carwash geweest. Nou, nou kunnen we er weer tegen, hè. Stofzuigen ze door, hondje weer blij. Die is na 2,5 week bij Gerard, is hij weer terug. Nou, volgens mij wilde hij helemaal niet terug, maar goed. De oude hondje zit er weer naast me. Op zijn oude trouwe stek. Dus, José is weer aan het werk vandaag, hè. Dus, maar goed, jij was er bijna. PA9F, PDNL-HNL bij de mobiel.
1: Dank u wel, Fred. Nou, dat wilde ik, dat was uiteindelijk mijn laatste vraag. Wat ik nog even wilde weten, is José een beetje bijgetrokken? Want die had het wel heel hard nodig, begreep ik. Die was wel een soort van even doorheen. Dus dan is het lekker dat je dan hoort dat het weer allemaal goed is. Hè. Dus dat is erg fijn om te horen, joh. Ja, ik ben inderdaad ter plekke, Fred, dus ik ga hier even mijn ding doen. Misschien hoor ik je zo meteen nog wel even. Ik ben op een paar honderd meter na, ben ik TP. Vaatwasje repareren, ook geen wereldklus, dat val ik nog wel weer mee, maar goed, moet wel even gebeuren. Dus. Goed, een fijne middag nog, groetjes aan José. Misschien hoor ik jullie vanavond nog wel en verder gaan we elkaar zeker nog wel tegenkomen. Joh. PD0HNL, FQRX, PR9, Foxtrot op de Bazeldijk in het Moderne Meerkerk. Tot later, Fred, en ik spreek je.
0: Later, werk ze en PD0HNL mobiel bij Den Bosch op weg naar Tiel 73, wij.
1: 73, bye bye, goeie reis.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Ja, goedemiddag heer. PD0 MIA PE1 HRZ.
1: Ja, goedemiddag. Ik ga nou net even zitten. Even wat uitzetten, moment.

0: Nou, daar ben ik weer. Ik ga net zitten, joh. Ik heb het hartstikke druk vandaag weer. Ik heb net het pakje ook afgeleverd. Ik heb die code naar jullie toegestuurd. Ik weet niet of je hem al gezien hebt.
1: Nee, ik heb nog niet gekeken, want ik kom hier ook net eigenlijk die fik in en de telefoon ligt hier aan de lading hier zo. Dus ik wil even kijken. Ja, oké. Ja, prima. Ja, vast bij voorbaat vast hele hartelijke dank, hè. Ja, ja. Ja, we houden hem in de gaten. Vind het wel leuk. We gaan kijken of dat overkomt. Ja, dat zal best wel. Goed zo. PD0MEI. PE1HRZ. Ik was even aan het bezig geweest met allemaal SMD-weerstandjes uitgezocht. Want die zaten nog steeds allemaal in een zakje allemaal, hè, al van die ritsen allemaal. Ik had zo'n bakje gekocht voor zo'n houdertje eigenlijk voor je pillen eigenlijk. Dat zijn mooie kleine doosjes voor die SMD zo je allemaal. Hè. Dus heb ik daar in ieder geval alle SMD troepjes in zitten, Norbert. Goed zo, oké. Okay. Dat heeft ze daar gelaten. Ja, dan weet ik gelijk de rest van de zooi ook wat uit zoeken gelijk. Schiet dat ook gelijk op. P1HRZ.
0: Ja, P1HRZ, bij de 0MEI. Ja, oh ja, je hebt van die mooie opbergbakken. Die had je bij de Lidl, of komen ze ook bij de Lidl vandaan?
1: Ja, die kleine bakjes, dat was toevallig in de Welziek vanochtend. Nee, nou, ik wil zo'n doosje meenemen, wie een hele week. En dan zitten er 4 of 5 vakjes in, even kijken. 4 vakjes in.

0: Bij het nog alweer.
1: Ja, als je een hele cluster koopt in één keer. Bij onze Chinese broeders in het zuiden, daar in het oosten van het land, dus in het oosten, bedoel ik uit het oosten. Die oncourante maten er ook nog een keer in, hè. Dan zijn ze kwijt en jij moet. Nou ja, dat maakt ook niet uit of duur betalen van.

0: Werkt het alweer? Ja, ik weet niet. Er stond daar de dikke draaggolf. Volgens mij iemand anders die een beetje aan het rommelen is. Dus opeens was je weg en ik hoor een draaggolf. Maar heel in de verte, als ik hem harder zet, dan hoor ik jou wel praten. Maar dan... niet echt wat van maken. Maar ik hoop dat hij het nou... Dat was het ook al. En Frans had er ook al last van, weet je nog?
1: Ja, ja. Ja, er zit af en toe... Ik denk dat af en toe gekleerd wordt, hè. Dus, ja. Nou ja, als ze er lol in hebben, dan moeten ze het lekker doen, hè. Dan, ja. TSC 1740, oh jee. Die hele speciale dingen. Ja, dan ben je het uitzoeken hier zo en dan kom je allemaal van dat, dat hele oncourante spul eigenlijk tegen eigenlijk, want meer is het niet. Maar ook die hele oncourante transistortjes, hè. Maar die ga ik dan maar weer ergens in de doos met troepjes maar erbij doen, hè. Ja, ik weet niet waarom ik ze spaar eigenlijk, hè, waarom ik ze heb, ik weet niet, zal ze wel ergens voor nodig gehad hebben toen. Ik had ze toen niet, ik heb ze in ieder geval besteld gehad, dus. Maar dat zou wel eens uit, uit dat ding van de... Ja, dat zou wel eens kunnen, uit de 42, de 40 meter transceiver, homemade, nog een hele tijd mee bezig geweest. Maar heb het ook nooit gedaan, dus ja, jammer. En dat, ja, dat is dan weer zonde. Er zijn een hele hoop onderdelen op gegaan, hè, maar ja. Maar hij doet het niet. Minuscule camera's. Ik weet toch niet waar ik hier vandaan heb, joh. Maar ja, zo kom je nog wat tegen hier, laatje, hè. Dan, Goed, Norbert. Ik ga er even mee uit, want anders zit ik meer aan die bakjes te kijken dan dat ik tegen jou krabbel, hè. Dus dat schiet niet op. Micro nummer even retour, PD0, MIE, PE1H.
0: Ja, P1 HZ, PD0 MIE. Ja, ik heb verder helemaal nog niks gedaan hier in die hoek. Ik heb alleen de voeding naar voren getrokken. Even kijken of die kabel ook via die klemmetjes erin kan, hè. Daar ga ik zo even mee verder. Maar ik krijg morgen ook de schoorsteen vegen. Dan moet ik even die pijp binnen eraf trekken en een vuilniszak eronder binden. En dan kan die op zijn gemakje van boven. Dan ga ik om met zo'n hefding. En dan gaat hij naar boven en dan veegt hij hem van boven naar beneden. Dus dan moet ik nog even afmaken en dan ben ik klaar. En dan ga ik nog even hier verder rommelen. Dus, maar ik ben benieuwd wanneer het pakje komt. Je moet maar kijken met die code wanneer het... je kunt het zo volgen natuurlijk. Ik Ik had een boodschappenkar gepakt en daar paste die nog geen eens in. Dus ik kom daar binnen zo. Maar ze mogen grotere pakketten hebben hoor. Dus ik was net binnen de maat allemaal nog. Dus dat komt dat kwam mooi uit. Ik denk dat kan ik weer opnieuw beginnen. Ja, dat had het niet gegaan. Dus de Papadelta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima Noord, even een keertje gelaten. Ja, ja. Lachen toch? Ja. Net aan, hè? Net binnen de marge. Wat een humor. Ja, lachen. Zo, gaat ze zelf zien. Ja hoor. Dan, ik zal wel eens even kijken of er al een planning ongeveer staat. Hè? Dan, het is potverdorie zo klein. Dat ik het haast nog eens kan lezen. Zo klein. Ja. In de gaten. Ik hou je al op de hoogte, Norbert, van hoe of wat, hè? Ja, want dat vind ik wel grappig, hè? Dus dat gaat wel goed komen dan, Norbert. Nou, heb jij 1 HRZ.
0: Ja, oké, 1 HRZ, nu heb jij. Ja, ik ben eigenlijk dom geweest, want diezelfde jongen waar die komt vandaan komt. Ja, man, jongen is het niet meer. Onze leeftijd. Een beetje ertussenin, tussen jou en mij zit hij. Dat is die man van alle kunsten gebeuren. Kunstkoeien, kunstpaarden op waar formaat. En die had me gevraagd of ik vrijdag wilde helpen. Dan moet ik naar Leeuwarden met hem. En dan bij de Friesland Campina. Bij het hoofdkantoor moeten twee van die kunstkoeien in de voortuin komen. Maar ja, die moeten wel vastkomen. Dus hij heeft van alles bij hem en dan ga ik hem een dagje helpen. En dan zegt hij altijd, wat krijg ik van hem? Ik zeg, nou, nog altijd kijk moeten zeggen, doe maar een nieuwe klomp even sturen maar daar naartoe. Maar ja, deze is nou onderweg. En als hij heel aankomt, dan hoor ik het wel. En als hij niet heel is, probeer ik het op die manier wel te regelen. Papadelta 0, Mike India Yankee.
1: Ah, dat zien we dan vanzelf wel. En heel, komt hij altijd aan natuurlijk, hè, want ons plakt hem toch gewoon weer in elkaar. Ja, die. Ja, dat gaat wel goed komen hoor. Dus, goed zo. Even kijken, we hebben nou wel meer. Nee, eigenlijk had ik niet zo gek veel eigenlijk nodig. Jongens. Ja, ik moet eigenlijk nog kleine steentjes hebben nog. Die heb ik niet meer, dus dan moet ik er eens even achterheen maken. Ja, kleine setjes van, wat is het, twee puff of zo, 1 puff, 2 puff. Want ik moet er nog een paar in de transverter kwijt, hè, dus, ja, daar ontbreken nog wel een paar uit de preamp, hè. Dus dat moet ik nog doen, hè, dus, nou ja. Gaat vanzelf allemaal komen. Oh ja,
2: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
1: Dus, nee, goed. 77 hertz. Je gaat het zelf horen, Norbert, als hij in aantocht is hier, hè. Dan laat ik jou dat netjes weten. PD0MJ van PE1HRZ.
0: Ja, oké, okay. 1HRZ0MJ. Ja, komt wel goed. Ik kan hem volgens mij ook wel volgen, denk ik. Ik zie het vanzelf. Dus ik ga even verder rommelen met die kachel, want die man morgenochtend om 8:30 hier voor de deur staat, moet het wel allemaal klaar zijn. En dan ik doe er zo even een vuilniszak onder en dan is het eigenlijk zo gepiept. Ja, dat moet hè, elk jaar die schoorsteen vegen voor de verzekering. En dan geeft je altijd een bonnetje. En het bonnetje bewaart hij zelf ook. Dan heb je altijd, altijd bewijs dat hij geveegd is. Vandaar. Maar ik ga even verder rommelen. En ik hoor je vanavond nog wel. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, is goed hoor. Nou, jij nog even verder daar aan die kant. Doe ik dat ook even hier nog even. En dan spreken we elkaar in ieder geval vanavond wel weer, Norbert. Goed zo, hier ook verder geen nieuws van het front, niet gehoord. Daar heb ik ook niks van aan. Ze horen ons dan vanzelf wel en dan wens ik je in ieder geval nog een prettige dag nog verder. En knutselen ze nog eventjes daar aan de schoorsteen. Ja, dat moet gebeuren, hè. Ja, hier ook. Hè. Die pelletkachel ook, hè? Maar ja, dan. Die pelletkachel gaat dan ook gelijk mee in het onder het mes, hè? Dus dat is alles in één keer, hè? Dus dan wordt hij uitgelezen en. En dan wordt je schoorsteen gedaan en dan. Je wordt die extra uitgezogen als dat nodig mocht wezen, dus. Zodoende. Oké, ik zeg in ieder geval een groeten, 73, vast hartstikke bedankt. En dan spreken we elkaar vanzelf weer. PD0MJ, dan af vanuit P1HRZ.
0: Oké, groet aan Wil, hoi.
1: Ja, doe ik en veeg ze nog even dadelijk, hè. Oh nee, je moet alleen maar de zak hangen. Morgen komen ze vegen. Oké, hoi.

de tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa Delta 0, November, Golf Lima. PE1, INM, BQF1.
1: Papa X, PE1, November, Mike, Stroke Mobiel. Dit is Kim en Martin al.
0: Ja, oké, Kees. Ja, het akkelmuutje is bovenin nog, denk ik.
1: Echo 1 India November Mike, zo ja, ik zit nog in een bebouwde kom van het dorp waar ik QRL heb.
0: Ja, oké. Okay. Ah, goed joh. Dan moet zo het helemaal beter. Ga jij die plannen met de RO's?
1: Ja, Papa Echo 1 India November Mike, strookmobiel. Ja, dat klopt. Ik wil eigenlijk even kijken. Ik heb, zoals je weet, ook dat Chinese rotortje. Azimuth en elevatie. En dan wilde ik eigenlijk die twee antennetjes even opproberen. Samen met die, even kijken, die fasedraaiers die ik van jou heb liggen ook, hè, voor 2 en voor 70. Dus vandaar eigenlijk eventjes mijn idee, Martin.
0: Ja, oké, Kees. Ja, dat is mooi. Er stond nog op YouTube zo'n filmpje, geloof ik, van die graf. En dan moet je even die dingen een beetje verbouwen. Dat er één voor helemaal voor 70 is. Horizontaal, verticaal en de andere specifiek 2 horizontaal, verticaal. Die configuratie kunnen we maken. Dus dan moet je wel overnieuw afrekenen weer. Maar volgens mij is dat de beste optie dan. P1 INM mobiel, PD0 NGL.
1: Ja, klein kiertje. Papa Echo 1 India November Mike, strook mobiel. PD0 NGL. Ja, dat zou een optie zijn, hè. Ik kan ze ook allebei gewoon even standaard zoals ze zijn erop zetten. En dan vervolgens nog een keertje. En dan eerst wat testen doen. En vervolgens nog een keer kijken of dat ik er verschillen in zie. Op het moment dat ik ze op één boom 2 meter. En de andere boompje 7 centimeter maak. Kijken of daar echt verschil in zit, hè. Maar dat moet ik gewoon even gaan zien. Daar heb ik op dit moment nog verder niet spannend. Het gaat mij meer even om, ik wil inderdaad die fasedraaiers goed kunnen checken. En ik ben ook heel benieuwd of ik vanuit Moonbounce, samen uiteraard met een klein viaductje, met een preamp, kijken of ik daar ook nog wat signalen af kan halen. Microfoon weer even retour. Papa Echo 1 India November Mike, strook mobiel.
0: Ja, oké, Kees. Ja. Ja, dat kan ook. Ja. Maar ik dacht dat die fase draaien is alleen, of tenminste in die configuratie waar ik toen gedacht had, weet je wel. Van één boompje voor 2, één boompje voor 70. Dat het daar op gebaseerd was, denk ik. Maar dan weet ik het niet helemaal meer zeker hoor. Misschien dat je ze ook anders kan gebruiken. Als 72 boompje. Misschien dat ook wel. Maar zou ik niet. Ja, dan moet ik erin duiken, weet ik niet meer. Microfoon weer even van jou. P1 INM, mobiel van PD0 NGL.
1: Ja, en weer een keertje. Ja, Roger, maar zou ik. Kijk, in principe kan het allebei. Het gaat erom dat de kabellengtes. Fysiek, tenminste elektrisch gezien. Gelijk zijn, hè? Zodat alleen de fase draaien maar het verhaal doet en niet dat je nog verschillende kabellengtes hebt, want anders gaat het niet werken. Ze moeten equal zijn en dat is allemaal te maken natuurlijk. Microfoon weer terug. Papa Echo 1 India November Mike, strook mobiel.
0: Ja, oké, Kees. Ja, en ik heb hier ook nog zo'n wat is dat nou? Kwad? Nee, geen kwad. Of een het ene ding uit Spanje wat ik toen besteld heb, die moet ik nog steeds even afbouwen. Maar daar zou je dan ook die fase draaien gebeuren in kunnen hangen dan. Of is dat niet zo?
1: Papa Echo 1 India November Mike, strook mobiel. Ik weet even niet welke antenne jij dan bedoelt. Want je moet natuurlijk een horizontale en verticale gelijkwaardige antenne hebben, wil je inderdaad iets kunnen doen. Dus bijvoorbeeld twee haakjes of ik weet niet welke antennes jij nu even op doel. 1 INM, strook mobiel, PD 0 NGL.
0: Ja,
1: PD 1
0: INM, PD 0 NGL. Ja, dat was van Big Signal. Nog, ik weet het al niet meer, jongen, al lang geleden. We alles doen en nooit geen tijd. Ik zoek hem wel even op, Kees.
1: Ja, Roger, Maarten, Papa Echo 1, India, November, Mike, Stroke Mobiel, PD0, NGL. Nou, dan gaan we even kijken. Het is niet zo dat ik er morgen gelijk mee aan de gang ga. Maar ik heb komende weken wat meer vrije tijd, voor zover het nu eruit ziet. Dus dan zou ik gewoon even wat leuke dingen kunnen doen. En dan kan ik ook gelijk het Chinese ding uit zijn kistje halen. Om eens te kijken of dat ook goed werkt. Hè? Want dat heb jij gewoon met, ik weet niet welke software, PST of zo. Rotor, PST Rotor of Rotor PST, ik weet niet hoe het heet. Heb jij dat Chinese ding aan de gang gehad? 1 INM, strook mobiel, PD0 NGL.
0: Even kijken hoor, waar was dat ook alweer mee? Met dat Linux... Ja, begin al vroeg. Hoe heet het nou joh? Dat zou ik onder Linux hebben en onder Windows. Dat programma voor die satellieten te trekken. Ik kan er even niet op komen. Waar je voor? Misschien dat hij hier nog geïnstalleerd staat. Even kijken op de andere computer. Even kijken. Wacht ja. G-Predict of zo. Daar kun je het hele ding mee aansturen en dan werkt de feilloos.
1: Roger, ja, dat ken ik ook. Dus dat. Kan ik dan ook eventueel gebruiken, dus daar kom ik wel uit. Kan nooit zo ingewikkeld zijn en anders vinden we iets anders. Maar het zou wel lekker zijn dat het even redelijk simpel is. Dat ik niet aan alles hoef te experimenteren, want hoofdzakelijk gaat het mij voorlopig eventjes om die antennes. 1 INM strook mobiel, PD0 NGL.
0: Ja,
1: Kees,
0: ja, dat klopt. Ja, het werkt te feilloos, joh. Het is even een bestandje aanpassen. En jij hebt die rotor benoemen. En volgens mij ging het allemaal vanzelf. Dus wat dat betreft doen we niks tegen toen. En ik had hem toen. Toen had ik nog maar 1 RO'tje op dat moment. En dan was dat ding sterk genoeg voor. Maar ik denk dat 2 RO'tjes op een dun boompje ook nog wel gaan. Maar niet te dicht, of je pakt een fiberglas boompje waar je hem op zet. Hè. Dat is nog lichter als aluminium. Ik denk dat het ook wel werkt. P1 INM mobiel, PD 0 NGL.
1: Ja, Roger, Maarten. Ja, ik ga gewoon kijken. Ik heb nog wat kunststofboom liggen ook en dunne aluminium, dus daar kom ik allemaal wel uit. Ik moet alleen even kijken, ik moet een montage dingetje maken, want dit zijn natuurlijk handpompjes met zo'n rubberen handvatje. Dus ik moet daar eventjes een soort klein constructietje bedenken dat ik ook een contragewichtje, dat zeg maar aardig in evenwicht zijn. Hè? Dat zo'n rotertje het minste werk heeft. Even kijken, 1 INM strook mobiel, PD dan NGL.
0: Ja, oké, Kees. Ja. Nou ja, dat contragewichtje, dat moet je wel doen volgens mij hoor. Want anders, als die aanstaat, is er niks aan de hand. Maar je moet gewoon zorgen dat die in balans is. Als jij, zal maar zeggen, de stroom eraf gooit van dat ding, dan heb je geen kracht meer en dan kukkelt hij er beneden, snap je? Dus je moet hem even netjes in balans werken met een stukje contragewicht. En dan ja, als je dan horizontaal in balans is, ik weet niet, dan zal die overal in balans zijn, denk ik, ja. Dus dat is even een beetje uitdokteren, maar ja, komt wel goed. P1 INM, mobiel, PD0 NGL.
1: Ja, dat was nog even een keertje. Nee, dat is goed joh. Ik denk dat ik gewoon even, want het zijn vierkante boompjes volgens mij. Dus dat ik even het handvatje eraf schuif en een iets groter vierkant pijpje pak die ik er overheen schuif. voorlopig even met een goed stuk tape vastzetten. Desnoods met een klein boutje, moet ik even zien. En dan ja, gewoon een schuivend klein blokje aan de achterkant. Hè. Een lekker lang boompje maken, zodat er weinig gewicht op hoeft. Want anders gaat die rotor weer last hebben met zijn azimutale rotatie waarschijnlijk. Oké, ik hoop dat dit dan te nemen is, want ik zit nu even een stukje Utrecht laag. Dus 1 INM strook mobiel, PD dan NGL.
0: Ja, dat is nou steeds beter hoor. Dus goed te nemen. Ja, die andere waar ik het over had, dat was zo'n kwartaten, Kees. Dat is ook horizontaal verticaal, denk ik, of niet? Dat is een big signal, 72 ook. Dat wil ik ook nog liggen, daar moet ik ook nog een keer wat mee doen. Dus, microfoon weer niet aan.
1: Nou, Roger, maat. Ja, ik denk dat je daar verder geen... je kunt horizontaal verticaal, dan zou je de boom of de dipool, zeg maar. Het gevoerde element zou je op verticaal en horizontaal moeten onderbreken en daar dan die fase draaien tussen zetten. Maar goed, daar komen we nog wel op terug. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Wanneer ga jij officieel op vakantie? 1 INM is ook mobiel, PD dan NGL.
0: Ja, 11 november, dan ga ik die andere kant op. Dus dan is het nog 2 weken, joh. Dus dan hebben we nog even. Dan 11 november. Dus ik heb nog heel veel te doen voor die tijd. PE1 hier, hè? PD0NGL.
1: Ja, Roger, over 2 weken, dan bedoel je denk ik 11 oktober. En niet 11 november, maar dat hoor ik zo wel. Dan, voor die tijd zie ik je toch nog wel. Dan kom ik eventjes die aerootjes ophalen. En misschien, ik weet niet of je al met de Shroud al wat geprobeerd hebt. Of de tekening of zo. 1 INM stok mobiel, PD0 NGL.
0: Ja, dan had ik gehoopt te kunnen regelen even vandaag of zo. Maar ja, nou... collega van de motor afgedonderd met crossen en sleutelbeen gebroken. Dus nu heb ik 3 man thuis zitten. PE1 INM, PD0 NGL.
1: Ah, Roger, dat is inderdaad een stuk minder. Dan heb je er wel heel veel thuis zitten. Ja, als ik mogelijk eventueel in de ochtenden wat kan doen voor je. Ik weet niet wat, maar dat vinden we dan wel uit. Dan moet je het ook even roepen. 1 INM strook mobiel, PD0 NGL.
0: Ja, Kees, morgen is even alles weer op zaken stellen. Een andere collega weer terug van vakantie. Dus ja, dan even dingen doornemen. Dan de planning maar weer even helemaal herzien. Want ja, ik ken vechten tegen de bierkaart zo. Ik ken een boel. Maar het loopt toch altijd wel op zijn toppie. En als je dan 3 man in 1 keer mist, dan weet je het wel, hè. Dus, maar ja, het is niet anders. Even slikken en we doorgaan en bidden voor kracht. PD0 NGL, P1 INM.
1: Ja, Roger, Maarten. Nee, inderdaad, het is even... kijken wat de beste opties nou weer zijn. Maar goed, ik ben sowieso wel even binnenkort bij je. Dan rijd ik nog wel even langs. Kun je in ieder geval even een klein bakje doen. En dan kletsen we de hele boel wel even bij, Maarten. Voor de rest heb ik eigenlijk op dit moment niet zo heel veel... nieuws, volgens mij. Ja, dat ik een van mijn zoons die in het verkooptraject zat bij een autobedrijf, die gaat dat toch stoppen, blijkt. Dus ook weer even een uitdaging. 1 INM strook mobiel, PD0 NGL.
0: Ja, oké, Kees. Ja, dat komt vanzelf wel goed, joh. Dat is altijd wel weer wat voor aan te passen, hè. In deze tijd. Ja, ik heb verder ook weinig te melden. Ik heb net mijn meet even in elkaar zitten brouwen. Dus ik sta nou een beetje af te koelen. En dan kan ik nog even, een hapje eten zo. Dat is ook laat. Dus ja, dat zal de komende dagen toch wel. Uniform Tango Romeo. Dan hang ik hem aan de denkbeeldige spijker. En dan nou, spreek ik elkaar later wel, joh. Groetjes aan Anneke en aan wens ik jou een hele fijne avond verder. En ik zorg wel dat die dingen even op de zaak komen te liggen, die aero's. En dan, hij dan in de buurt bent, dan pik ze maar even op. Hey, fijne avond, Kees. En fijn om jou. P1-INM, mobiel, PD0NGL.
1: Ja, Roger, dank, maat. Ja, ik kom ook in een leeg huis binnen. Ze is vanavond haar hobby aan het uitoefenen. Dus heb ik mooi de rust. Kan ik ook weer een beetje met mijn hobby klungelen. En het zal wel opruimen zijn. In plaats van hobby klungelen. Maar dat zie ik dan wel weer. Bedankt zover. Wij spreken elkaar. En wat ik zeg, ik kom hier de Axel even aanbuurten. 1INM, QRT, PD0NGL.
0: 7-3, hè? Hoi.
1: 7-3.

de tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Ja, dat wil ik wel. Dit is Pejan al aan het deze goede avond. Hier is het stil. Nou, dat kan ook.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Ben, j'annule à mi-aide.
1: Ja hoor, 1A, zit is er ook, Norbert, goedenavond.
0: Ah, goedenavond. Ja, ik was even met dat ding bezig, ik heb de prik erop staan, hè. Ik zit even te kijken. Ik ben laag begonnen, ik zit nu op Caroline. Ik zit alleen even te kijken hoe ik hem ook op tiendes kan krijgen, hè. Hij maakt een grote stap elke keer. Maar ik zat net even het boek door te lezen. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Luister je waarschijnlijk in de AAM-mode, dan is die wat breder. Ja, ik kan wel even meekijken hoor. Dan AM. Als je op die drie nullen die erachter staan, die daar even met je vinger even op drukt, dan heb je hem heel langzaam lopen, Norbert. Ja, het is een touchscreen, dus je kan alles bijna op een scherm doen, iets zei.
0: Ja, perk. Zo simpel is het. Nou, dat wist ik niet, joh. Ik zat al te drukken en te zoeken en te kijken. Dus nee, dat werkt. Je kan nou op een tiende, een honderdje is dat doen, nee, een tiende. Dus dan ga ik zo wel even op 70 kijken. Of op 7, op 40. En als ik hem naar 40 wil hebben, dan moet ik... Even kijken hoor. Ja, dan. Dat is vrij simpel. Het is allemaal alles in één, hè? Ik sta er al op.
1: Ja, hij klikt op het display. En ze staan er gelijk allemaal op, hè? En dat generic wat eronder zet, dat G-E-N-E. Gen, daar... kun je de voorinstelling, maar er zal misschien wel 70 al in staan. Dat weet ik dus niet. En dan heb je allerlei frequenties die je daar van tevoren al een keer ingezet hebt, hè? Ja. Nou, 70, dan al 40 meter en 7 meter, nou, je duikt er binnen en je bent er, hè? Dus, ja, hij is lief klein, maar hij doet alles wat je wil. Norbert, ga je gang.
0: Ja, ik heb het in de gaten. Het werkt goed. Ik zat alleen even met die dat knopje voor de AF. Maar dat is ook gelijk het knopje voor de squelch, hè. Maar ik heb hem nou gewoon in het midden staan en dan werkt hij het best. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dan zou je, als je hem dan in het midden zet, dan zie je die, als je bijvoorbeeld 7 megahertz kijkt dan, dan zie je een vrij brede raffel staan. Als je hem dan gewoon een stukje naar links draait, dan dat hij wat rustiger is, nou, dan kun je ook alle stations die voorbij komen, die kun je aan streepjes, kun je dat netjes in die waterval zien, hè? Ja. Maar dat is net hoe je het voor jezelf wil... eruit wil zien hebben. Als je zo'n witte balk hebt dan en een heel blauw vlak, dan zie je niks aan. Hè? Dus, maar dat vindt vanzelf wel Norbert. Nou, MBI, P1 HRZ.
0: Ja, P1 HRZ. P0 MBI. Ja, ik heb aan de rechterkant nou zo'n groen ding. Zit in aan de linkerkant en ik heb niet een waterval. Ik heb wel een blauw ding met, oh ja, ik zie dingen naar beneden lopen. Ja, ja, dan moet ik even allemaal wat bekijken. Komt wel goed, als ik weer vragen heb, dan hoor je het wel. Dus nee, ik had de prik erop gezet, joh. Antenne erin gedaan. Die 450 eraf gehaald. Dus ik ben benieuwd. Ik ben nog niet aan het... Ik heb de microfoon nog niet ingeknepen. Dat durf ik eigenlijk nog even niet. Maar dat ik eerst dit maar even onder de knie zien te krijgen. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, is goed. Heb jij een klein, smal watervalletje erin staan of een brede? Dan zie je dan weer aan het verschil van de displayletters die heel groot zijn of klein zijn.
0: Kijk, er staat nou een kleintje in. De rechterkant is een of ander groen ding wat meegaat met de ruis en het geluid.
1: Oh, nou, dat kan, ja. Ja, er zal wel wat verschil in zitten, die twee natuurlijk. Ja. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. De modus kun je ook zo kiezen bovenin. Even ophouden, plannen een beetje. En dan kun je zelf alle rest van de modus allemaal kiezen. Het is eigenlijk allemaal zo'n beetje vanzelf. Maar je moet het gewoon proberen. En je komt altijd terug, hè. Dus dat is weer normaal, kom je weer terug. PD0 en wie heet PD1 HZ?
0: Ja, P1 HZ, PD0 en wie heet. Ja, joh, het ding zat net een half uur aan. Ik was al zover dat ik de mode kon wisselen. En nou zat ik even in het boek te kijken om die 10 dus goed te zien te krijgen. Maar die heb ik nou gelijk. Ik weet gelijk hoe het gaat. Zo werkt dat. Dus dat is mooi. Ja, ik heb nou audioscope erin staan. Dat is een groen ding, maar die zou je wel uit kunnen zetten, denk ik. Dan zit al te drukken en te kijken, maar dat krijg ik niet voor elkaar. Dus PD0 en jij.
1: Heel, heel eenvoudig. Druk op de druk menu. Dan zie je links bovenin zie je scope staan. Klik je die aan. Nou, dan heb je de waterval.
0: Wat heb ik linksbovenin staan?
1: Nou, scope staat daar toch in. We krijgen een menuvenster. Daar staan allemaal vierkantjes in met meters, SVR, voice, scan, setup, memory, scope.
0: Nee, dat heb ik niet. Het zal ook wel weer een andere instelling zijn. Ik zit al te kijken, nee. Nee, ik heb nou audioscope. En die had ik eerst niet. Dus ik zal wel weer wat verkeerd ingedrukt hebben. En dan, dat komt wel weer goed. Dus, heb je nog naar die track and trace gekeken?
1: Ja, morgen tussen 1 en 4. Ja. Als je de druktoets menu indrukt, dan krijg je toch een veldje menu krijg je nog te zien. En als tweede van links is het audio. Dat is waar je nou naar zit te kijken. En daarnaast, aan de linkerkant daarnaast, staat scope. Als je die aandrukt, dan ben je die audio kwijt. En dan krijg je het gewone waterval-display in orbit.
0: Ja, die heb ik wel. Die heb ik nu al. Ik was het knopje menu vergeten, hè. Dus ik heb nou dat onderin dat brede ding zitten.
1: Ja, als je waterval is dat... Nee, dat gaat goed. Nou, dat werkt dat toch mooi. In dat menu kun je... In dat menu, die toetsmenu, kun je een hele hoop dingen vinden. Je kan je meter vinden, je hele SVR kun je vinden. Die kun je aanleggen, maar die dan moet je dan weer die opnames, die moet je wel ergens kwijt natuurlijk. Moet je dat SD-kaartje zetten dan, hè. Of iets in die geesten. En voice heb je dan nog. Maar zover zijn we niet. Eerst eenvoudige dingen maar, Norbert. PD0 en jij, P1 HRZ.
0: Oké, 1 HRZ, nummer jij, ja, zo is het. Er zit elke keer iemand tussendoor. Ik weet niet, misschien probeert Frans er nog tussendoor te komen. Ik zal eens even loslaten. Nee. Ik weet niet wat het is, elke keer ruis en gedoe. Dus. Nee hoor, ik denk vanavond, ik doe het even. Dan heb ik in ieder geval de prik erop staan, hè. En dan ga ik op mijn gemakje wel verder kijken. Dus ik zat net het boek door te lezen, joh. Van het begin af aan eigenlijk. Dus nee, ik kom er wel achter op die manier. Heb jij verder nog wat aan de hobby gedaan of niet?
1: Vandaag niet. Nee, ik heb eigenlijk. Nee, ik heb niet veel meer gedaan eraan. Ja, ik heb de bedden laten opruimen, hè. Met onderdelen. En die allemaal weer in de bakjes gedaan was. Eigenlijk is thuis om eigenlijk, hè. Ja. Maar toen zegt hier wat en dan ligt er daar weer een beetje wat. Dus ja, oh wacht, dan sta ik in de verkeerde zelf. Nou ja, oké. En dan is het op 73 vandaag. Stil, op 73. Even kijken, zal het wel? Ja, dat is altijd een zetje, ja. Nee, is goed. Nee, morgen, maar dan weet ik niet of het nou bezorgd wordt. Of dat, ik heb dat nummer ingeklopt en dan krijg ik bij NL Post, krijg ik dan, dan krijg ik het overzicht wat ze in het verleden ook al geleverd hebben. En dat, maar er staat nu in één keer aangevinkt dat het ergens in een pakketautomaat neergezet wordt. Dat is ook goed hoor, maakt niet uit, dan kan ik het halen wanneer ik wil. Zit u morgen met Esther verjaardag natuurlijk ook nog, daar hadden we natuurlijk ook nog één. Dus ik ga het niet de hele dag hier zitten wachten. Dan droppen ze het maar in die in zo'n box, hè. Dat kan ook dan, hè. Dan kan ik het daar ook altijd afhalen. Dat slot in ieder geval aangevinkt, hè. Dat krijg ik ook niet uit, hè. Dat staat gewoon vast erin, dus dat hebben ze al van tevoren erin gezet. Maar dat geeft niet, het is goed. Dat had ik zelf zien, hoor. Ik vind het wel, grappig eigenlijk. Dan hebben we hier dan vandaag per post gedaan, weggebracht dan, per post gedaan. Nou, morgen is hij er al. Nou, sneller gaat dat eigenlijk niet dan het licht, Norbert. PD0 MJ, P1 HRZ.
0: Ja, oké, okay, P1 HRZ, PD0 MJ. Ja, nou, dan mogen ze waardig proppen met dat apparaat. Ik denk dat je die hele wand in gebruik hebt dan. Ik weet, nou, hier staat gewoon afleveren bij. Ik had hem ook even opgezocht. En er stond afleveren aan de kreek, of langs de kreek. Dus hoe dat nou zit, weet ik ook niet. Maar je kan kiezen of je hem bijvoorbeeld voor je garage neer laat leggen of onder een afdak of ik weet niet of het morgen gaat regenen, volgens mij niet. Maar moet je maar eens kijken, ik weet niet hoe, ik heb niks aangevinkt verder hoor. Ik heb gewoon het adres gegeven en hier staat ook dat hij naar het adres gaat, dus ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Oh, als ze zelf zien, maakt het ook helemaal niet uit, joh. Nee, waar ze neerzetten, maakt niet uit. En anders, als ze hem ergens neerzet, is dat niet erg. Zou die dan te veel in het zicht staan, dan doen mijn overburen wel, die pikken hem dan wel op, hè. Dus, ja, dat hoef ik niet te vragen, dat doet automatisch. Ja. Dus dat gaat wel goed dan, Norbert. Dus, maak je maar geen zorgen, het gaat helemaal goed komen. Ja. Wat is dit? Zo, nou. Nee, voor de rest heb ik ook eigenlijk aan de hobby eigenlijk helemaal niets gedaan vandaag. Dus, eigenlijk, ja. Nou, ik had wel nog twee meter, die had ik nog wel bij staan, dus vanmiddag nog wel even. De 70 had ik nog even bij staan, maar voor de rest heb ik ook nergens meer naar geluisterd. Goed, alleen, nou, ga jij nog lekker even verder aan de knoppen draaien. En druk toetsen op het scherm, dus dat gaat wel goed, Norbert. PD0MEI van P1HRZ.
0: Dat kan jij naar HRZ0MEI. Ja, ik ga eens even de hond uitlaten. Dan heb die vanavond nog een tijdje geregend. En nu is het droog. Dus ik ga even de honden uitlaten. Dan hoor ik je misschien straks nog wel. Misschien Frans ook nog wel. Is Papa Delta 0. Mike India Yankee.
1: Ja, is goed. Ja, ik was net buiten. Het miezerig nog steeds, hè. Ja, dat is een beetje heel de dag een beetje miezerig. Nou, als het dan morgen heel de dag mooi weer moet worden, nou, dan moet dat veranderen. Het allemaal heel rap. Ja, nou ja, dat gaan we zelf zien. Maar hier vanavond regende het nog hoor, heel zachtjes hoor, maar miezertjes, maar... Ik denk als je lang erin loopt, word je wel echt nat hoor. Dat wel, ja. Oké, nou, ga je de hondje uitlaten, dan gaan we je zelf wel weer horen. PD0, MIA, dan maar even keurig, P1, HRZ.
0: Oké, hoi.
1: Laat ons straks bij.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1 uur 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: India 3 Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS toon is
0: 77
1: hertz. De tijd. Het is nu 4:01 's nachts.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.